0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl.
1: Je luistert
0: naar Radio SNB.
2: This generation rules the nation with Vrushan.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Julianaweg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Station met de meeste muziekvariatie
4: en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 's middags tot 21:00 's avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus... de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken... bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer... die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen... in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes... uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers... Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

sexy people.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.
6: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Tramps in 1976 en That's Where the Happy People Go. Dat was toen in die tijd de disco. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik ben degene die de plaat voor je draait. Oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, de nieuwe uit de huidige eeuw. En nieuw kan soms bedenkelijk oud zijn, want de plaat is uit 2005. Dat al eventjes geleden. De volgende plaat is eentje uit 1984. Dat is een mooie tijd terug. Het is Tracy Ullman en Helpless.

Tracy Ullman en Helpless. 1984. In 2024 bracht Melissa Smilda deze plaat uit, 1000 kussen. Het is weer een hele drukke dag, misschien wel een drukke avond voor Melissa in deze plaat.

1000 kussen heeft ze in de aanbieding. Melissa Smilda in 2024. En de man is daar ongetwijfeld bijzonder blij mee. Want hij heeft haar ter hulp gevraagd. En ja, dan is het natuurlijk wel handig als je op een gegeven moment nog 1000 kussen krijgt ook nog. We houden even de getal 1000 erin. Doen we met de platen 1962 van Bobby V. Dit is The Night. Heeft een 1000 ogen.

Bobby V and The Night Has a Thousand Eyes uit 1962. Muziek van Belinda Carlisle in 2025. Maar we blijven toch een klein beetje in spirit in het jaar 1969 met deze plaat, deze cover die ze gemaakt heeft op een waanzinnig goede manier. He's Get Together.

2025 cd van Belinda Carlisle is fantastisch geworden. Dit is een van de teksten die erop staat, Get Together. Muziek van Dan Fogelberg uit 1995 samen met, Tim Weisberg. En ze deden een hele mooie cd tezamen, No Resemblance Whatsoever. En daarvan gaan we nu luisteren naar The Face of Love.

Tim Weisberg op de fluit en Dan Vogelberg gitaren en composities en zang. Super duo. Ze maakten twee cd's. Allebei even mooi. En daarmee hoorden we zojuist de laatste. 1995, No Resemblance Whatsoever. The Face of Love. Uit 1974 komt deze plaat van Dan Vogelberg. Het is getiteld Morning Sky.

twee landen, twee volkeren, zij kunnen niet goed met elkaar omgaan. De een zegt van, ik wil jou helemaal kwijt, ik wil jou vernietigen, ik wil van je af, ik wil je verwijderen van deze wereld. En de ander zegt van, ik heb jou liever helemaal niet als buurman, maar ik moet dat van de gemeenschap wel doen. Dus ja, dat is eventjes een probleem, want zolang de een zegt van, we gaan je vernietigen, dan zal de ander niet zeggen van, nou, dan

Had jou op een gegeven moment wel een klein beetje de ruimte geven om wat te gaan doen. En dat conflict loopt nu al een tijdje zo. Maar goed, we gaan luisteren naar de treiterschijf. En die is voor Boy George. We will dance again. Ook in 2026.

Omnia uit 2016 en de Freedom Song. En Steve, de zanger en gitarist en bandleider van Omnia, neemt nooit een blad voor zijn mond als het gaat om vrijheid van meningsuiting. En dat heeft hij ook volledig gedaan in dit nummer, waarin hij de marktwerking aanvalt, het kapitalisme, het vernietigen van de natuur. Kortom, al die zaken die eigenlijk niet goed zijn voor de samenleving en voor de aarde, dat benoemt hij in dit liedje, de Freedom Song. En zijn antwoord is van laten we met z'n allen gaan zingen en dansen. En vooral goed de boodschap in ons opnemen waar het om gaat, de Freedom Song. En met name bij festivals wil je nog eens ietsje dat uitgebreid overbrengen, die boodschap. Waardoor op een gegeven moment Steve eigenlijk een soort moment van, nou ja, prediker is geworden, min of meer. In ieder geval, hij is heel goed in toespraken. En Elko viel dat op. En Elko zegt, ik ga er een liedje van maken. Hij maakt een abade voor Steve Sick van Omnia. En het heet Steve.

0: Ja, ja, Elko, de minstreel, hoorden wij. En we hoorden het nummer Steve.
1: Thank you so much.
0: En heel veel mensen dachten eerst dat het ging over Steve Irwin. Want ook, omdat het over natuur ging en uit de Bush kwam. Maar goed, dat ging dus allemaal over Steve Sick van Omnia. En ja, een plaat die als een aubade mag worden gezien. Muziek nu van Status Quo. En ze houden van rock and roll. En als ze nou rock'n'roll willen horen, dan luisteren ze naar Radio Caroline. Daar staat de radio op. Op de radiofrequentie tegenwoordig. Iets ergens in de 600 kHz of zo.

De status quo in 1985 en de rock and roll. En natuurlijk luisterde iedereen toen destijds naar Radio Caroline. Straks een Radio Caroline classic uit 1976. Maar eerst nu Tamara Tol en Het leven is mooi.

Tamara Tol zong Het leven is mooi in 2020. En ook zoals in 2020, dat het eigenlijk een rotjaar was met een hoop corona-ellende en zo. Toch wel een... maar goed, ze houdt er de moed in ieder geval in. 1976, een lekkere, relaxte plaat van Andy Fairweather Lowe. Een echte Radio Caroline classic. Het is Wide-Eyed and Legless.

Heerlijke, relaxte plaat van Andy Fairweather Low. En hoorde White Eyed en Legless. 1976 was dat. Nou hadden we het net al over een Caroline Classic. Dat is een beetje misschien... Er zijn meer van die radiozenders uit verleden die specifieke classics hadden. Zoals bijvoorbeeld Radio Noordzee Internationaal. Die had een aantal verschillende artiesten die alleen maar daar te horen waren. En nergens anders. Had er iets te maken met... uitgeverijen en dan zo. Maar in ieder geval, ze, en natuurlijk reclame en plugging. Maar het was wel heel erg apart. En er zaten hele bijzondere plaatjes bij. Zoals deze van Old Shatterhand.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

Of vind je er niet zoveel aan? Nou, ik wel. Glennis Grace en Tino Martin samen. En zonder jou. Dekker Radio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Everick Simone.

Daniel Busser heet deze zanger. En Zomer is van een tijdje terug. Jawel, ik trek ze uit de kast hoor. De vergeten melodieën, zoals deze van Claude Rogers. Check.

Verbazingwekkend goed, deze van de Beatles. Jawel. En ze gingen maar door in de tijd, hè. Elke keer weer een prachtige uitgave. Drive My Car was uit 1965. Ja, zo oud, zeg. Jongen. En ken je dit gezelschap nog? De Talking Heads. En in 1981 zongen ze deze hit. Eens in je leven moet je naar Dekker Radio hebben geluisterd.

0: Best wel een knap nummer van Richelle Brink. Onthoud die naam, zou ik zeggen. En zonder afscheid. Nou, ik neem nog geen afscheid, want we gaan eerst nog even naar het half uur toe. En Wiebe zit in studio 2 met deze drie klaar. Kom maar op, Wiebe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekkerradio.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1981. One Bad Apple uit 1971. Dekker Radio deel 2, daar ben je aangeland. Drie achter elkaar. Beloofd is beloofd. Dadelijk Daantje met mannen, maar eerst de Time Bandits.

vond je die autopet die voorbij kwam? Oh, die zou ik wel willen zijn. Ja. Vroeger heb ik die gehad als kind. Zo'n autopet met twee van die mooie wielen. En een stuur. En dan moest je wel heel goed sturen, want anders lag je op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gepresteerd. Maar ik ben er niet slechter van geworden. Careless Whisper. Ken je deze nog?

moet je een beetje tevreden mee zijn. 1966 staat erbij. Ja, dat klopt wel, hè. Heel lang geleden. Ja. En dit stel kennen we ook wel uit Nederland. De 3J's. En ze gaan dansen tot het over is.

Harry Styles. And American Girls? No. Volgens mij een hoop herrie voor niks, toch? Hij is weg. Geschrokken van wat ik zei.

0: Alidas Hidding. Mooi lied hoor dit. Uit 2021 zien vrouw Mrs. Wieten. In dialect was dat. Hé, hey, we zijn er doorheen. Oh jeetje. En ik had er nog eentje klaarstaan van Yes uit Engeland.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, Heer van Rodestraat 109A in Mierlo.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
3: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie
11: en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radio SMB.nl.
3: Radio SMB.

ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. Een hele goede morgen. De komende 2 uur jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande neerwerk aan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur 24/7 samen met Captain Hollywood. We hebben een blokje shownieuws, Whitney Houston, The Banga Boys, Bananarama en Bauza klaarstaan. En nu het 78 Staying Alive van

24/7 en de Captain Hollywood Project. We hoorden uit 1990 I Can't Stand It. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje shownieuws. Acteur en politicus Ben Jones is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn vrouw Alma Viator bekend op Facebook. Jones was met name bekend van zijn rol als monteur Cooter Dayport in de tv-serie The Dukes of Hazzard, die begin jaren 80 werd uitgezonden. Whitney Houston is door speelgoedfabrikant Mattel geëerd met een eigen Barbie-pop. De pop is rechtstreeks geïnspireerd op haar iconische look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me uit 1987. Inclusief de bekende paarse jurk, velle oogschaduw en een microfoon.

I Want You In My Room. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst met Bauja. Tot die tijd gaan we terug naar 1987 met Love In The First Degree.

0: Milton John en Yellow. Maar het is tijd voor de actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vandaag trekt er hooguit wat hoge sluierbewolking over en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind die warmere lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, 27 tot 29 graden in het midden en 30 tot 31 graden in het zuiden. Aan de kust steekt vanmiddag een verfrissende zeewind op. Vanavond krijgen we iets bijzonders, want vanavond vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 19:16 schuift de maan voor de zon en rond het hoogtepunt om 20:11 is zo'n 88% van de zon bedekt. Om 21:03 is het verschijnsel voorbij. Het wordt een warme zomeravond waarbij het laat op de avond langzaam afkoelt naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en tropisch hete dag.

0: met een zwakke tot matige zuidoostenwind overspoelt nog warmere lucht ons land. De temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot 35 graden elders, met in het zuiden en zuidoosten lokaal zelfs 36 graden. Mocht dat gebeuren, dan is dat een nieuw record voor het aantal zeer hete dagen dit jaar.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

kijk je in de top 40 van 1980 met Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Wat ik Xanadu hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Met zometeen de Europese weersverwachting. Verder hebben we voor je klaarstaan Michael Jackson. We hebben weer een track van Billy Joel, onze artiest van de week. En nu uit 1986, Living in

matige Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio erg warm en tropisch, met 31 graden en volop zon. In Zuid-Europa is het ronduit heet, met zonnige maxima van 38 graden in Spanje en zelfs 40 graden in Albanië, terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland, buien vallen bij 11 tot 15 graden. Morgen wordt het bij ons nog een fractie warmer, met maar liefst 34 graden onder een strak blauwe lucht. Ook Zuid-Europa houdt de extreme hitte vast, met maxima van 38 tot 39 graden. In Centraal- en Oost-Europa is het met 23 graden een stuk aangenamer, al valt er in Rusland lokaal.

0: Afkomstig van het gelijknamige album. Je hoort de Thriller van Michael Jackson. Hier bij de ochtendshow, waar het tijd is geworden voor onze
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de Amerikaanse sing- en songwriter met zijn piano ballads en tijdloze verhalen. Billy Joel.
1: Artiest van de week.

Je hoorde de vrolijke doo-wop homage Uptown Girl uit 1983. Afkomstig van het album An Uncertain Man. Het schreef Billy Joel deze hit als ode aan de muziek uit zijn jeugd en zijn toenmalige relatie met supermodel Christie Brinkley, die ook de hoofdrol speelde in de iconische videoclip. In Nederland hield de single het 8 weken lang vol in de top 40 en piekte daar op de nummer 8 positie.

Monday van New Order. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze woensdagochtend 12 augustus. Die we aftrappen met Embarrassment van Madness. Verder het komend half uur Laboes, Robert Rush en Lila Key. We hebben David Guetta, Teaspoon en Eros Ramazzotti. En dit uur nog klaarstaan voor je Rubble Rubble van David Bowie naar Christopher Cross.

0: favourite Bob hits in the morning show.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
0: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met nu uit 1995, Be My Lover, dit is La Bouche.

waardoor de muziek naar de achtergrond verdween. Met haar nieuwe single Je weet niet wat je mist, verlegt de zangeres die na de Voice of Holland in 2017 ooit meer dan 300 keer per jaar optrad, haar aandacht weer volledig naar de studio en het podium. User ontkent op social media dat hij een dubbelganger of kloon heeft ingezet tijdens zijn recente optreden in New Jersey. Nadat beelden van zijn gezamenlijke concert met Chris Brown viral gingen, beweerden fans dat de zanger er anders uitzag, vreemd bewoog en zijn bekende tatoeages miste. User reageerde lachend op de geruchten en grapte dat zelfs kunstmatige intelligentie nog niet zo geavanceerd is om hem na te maken. Het duo staat momenteel samen op podia met hun Noord-Amerikaanse Raymond en

Dochter van Teaspoon, Jorde Smiling, op deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Je bent erbij, de ochtendshow, waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Anna Turner.

Talk to You. Onderweg het weeroverzicht en in het vooruitzicht Jonas Blue en J.P. Cooper, Define en het weeroverzicht voor de Verenigde Staten. Met nu het 87, het paradepaardje van het Stock Aitken & Waterman label Rick Astley met My Arms Keep Missing.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag trekt er hooguit wat hoge sluierbewolking over en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind die warmere lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, 27 tot 29.

0: 29 graden in het midden en 30 tot 31 graden in het zuiden. Aan de kust steekt vanmiddag een verfrissende zeewind op. Vanavond krijgen we iets bijzonders, want vanavond vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 19 uur 16 schuift de maan voor de zon en rond het hoogtepunt om 20 uur 11 is zo'n 88% van de zon bedekt. Om 21 uur 3 is het verschijnsel voorbij. Het wordt een warme zomeravond waarbij het laat op de avond langzaam afkoelt naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en tropisch hete dag. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind overspoelt nog warmere lucht ons land. De temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot 35 graden elders, met in het zuiden en zuidoosten lokaal zelfs 36 graden. Mocht dat gebeuren, dan is dat een nieuw record voor het aantal zeer hete dagen dit jaar.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studiono40.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoegen.

was Blue featuring GP Copper, een hit uit 2016, The Perfect Strangers. En die begon het laatste half uur van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Met onderweg de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we klaarstaan voor je Gloria Estefan, Jason Derulo featuring Adam Levine. En we gaan de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar nu eerst Define, het kleurrijke en iconische cultfenomeen dat in de jaren 80 met stampende high-energy beats en een onvergetelijke uitstraling de internationale clubwereld veroverde. Tijd voor een opvallende en energieke danstrek die in het najaar van 1983 de hitparade binnenstormde. Define met Love Reaction.

De weersverwachting voor de Verenigde Staten. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Miami bij 31 graden Celsius. Los Angeles kent een bewolkte dag bij 29 graden Celsius. Terwijl Washington D.C., New York, Chicago en Las Vegas te maken krijgen met wisselvallig weer. En kans op een bui bij temperaturen van respectievelijk 31 graden Celsius. 31 graden Celsius, 25 graden Celsius en een hete 40 graden Celsius. Morgen houdt het wisselvallige weer met kans op een bui aan in Washington D.C., New York, Chicago, Miami en Las Vegas bij temperaturen variërend van 26 graden Celsius tot 38 graden Celsius. Terwijl Los Angeles een licht bewolkte tot zonnige dag kent bij 28 graden Celsius. Richting het weekend klaart het in Washington D.C. op zaterdag zonnig op bij 31 graden Celsius. En mag ook Los Angeles op zaterdag genieten van een zonovergoten 29 graden Celsius.

lekkere zomerse klanken met Gloria Estefan en Rhythm is Gonna Get You. Zometeen die historische popnieuwsfeitjes. Nu Jason Derulo en Lifestyle.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 12 augustus 1991. De Amerikaanse metalband Metallica bracht hun gelijknamige 5e studioalbum uit, wereldwijd bekend als The Black Album. Dit album bevatte iconische rocksongs als Enter Sandman en werd een van de best verkochte platen aller tijden. 1989. Het historische tweedaagse Moscow Music Peace Festival ging van start in de Sovjet-Unie met optredens van westerse rockbands als Bon Jovi, Mötley Crüe en Ozzy Osbourne. Dit festival symboliseerde de culturele openheid tijdens de Koude Oorlog. 1956. Elvis Presley behaalde zijn allereerste notering in de Britse hitlijsten met het nummer Heartbreak Hotel. Dit markeerde het officiële begin.

voor deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. Met een beetje geluk heb ik toch mijn stem vol kunnen houden. Je hoort het af en toe wel een beetje piepen en kraken, maar we hebben het gered tot het einde van de show.

0: is het regioprikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Tiny. En in het begin ook wel de Tavares Brothers genoemd. Maar wij kennen ze beter natuurlijk als Tavares. Een van hun wereldhits. Uit 1977. Don't take away the music. Zo, vrienden, waar ook op deze afgeloot. Lekker een uurtje terug naar de voltooid verleden tijd. Ook weer vandaag is hier weer voor jou.

0: natuurlijk. In onze eigen lijst in 1980. Billy Preston en Sayurida.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Zon, zomer, zee, badlakens, af en toe een verdwaalde opblaaskrokodil. Volgens mij heeft Rudy Karel het al lang veel beter begrepen, jongens.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Afkomstig, Henk de Knife en de Jets. Dit is de Middle of the Road Show, wereldwijd, lekker ook via het internet natuurlijk. En via vele, vele, vele lokale zenders. Fijn dat jullie erbij zijn. En tuurlijk, even in de jaren 80, 1987. Dit is Alexander O'Neill.

Bad World, Amerikaanse, Jamaicaanse reggae band met invloed uit de soul, de funk en de disco. Groep is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. Van de meest bekende nummers wordt onder meer dat mooie Now That We Fall Apart 1978. Dankjewel heren voor jullie virtuele optreden.

Monkees in the middle of their road. Dus hopen we nog iets van de D. Olly Dots. Ja, nog goed, staat op de hitlist, dus moeten we doen. Hè? En tijd voor koffie. Vrienden. En melk en suiker graag. Dit is Peter Frampton.

geregeld. Ga mee naar Trinidad. Vindt het leuk? Ja. Mag ik dan eindelijk mijn regenjas eens thuis laten? En daar gaat de Dollydots even laatst in de show, vrienden. Zometeen nog veel meer lekkers. En wij spreken elkaar morgen. Fijne dag verder.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Julianaweg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

en Robin Nekken uit ons basisjaar voor vandaag. Ja, ik zeg het niet voor niks. We houden je een beetje voor de gek met die plaat van Elvis Presley. Want normaal, ja, Elvis, dat is eind 60, begin 70 jaar. Maar deze plaat is een keertje opnieuw uitgebracht. En wel in ons basisjaar waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben. Hey, hallo en wees welkom. Dit is weer de bouwval twee uur lang. Gaan we plaatjes draaien uit een bepaald jaar. We hebben daar nog wat informatiedingetjes bij. We gaan eens kijken wat er dus allemaal gebeurd is dat jaar. En we gaan ook nog gewoon andere plaatjes draaien, hoor. Als jij een leuk plaatje weet en je denkt van, hey, die moet gedraaid worden, mag je dat even kenbaar maken. En dan draai je hem ook nog in deze twee uur dat ik hier ben. Even kijken, wat is er allemaal gebeurd? We hebben een nieuwe voorzitter van de IJsbedevaart. We hebben de laatste vlucht van de Space Shuttle in dit jaar. Er zijn een paar aardbevingen. We hebben iets op politiek. We hebben een topcrimineel die op klaarliggende dag neergeschoten werd. En we hebben nog wat andere ministers, presidenten uit onder andere Amerika, waar van alles mee aan de hand is. We hebben dit jaar ook hits gehad. En wel op nummer 10 in de, laten we even kijken, de non-commissie. Officiële lijst, laten we die even als eerste pakten dit uur. Is op nummer 10 daar dus Nena, Any Place, Anywhere, Anytime beland. 9 was Chips in Black, Who Are You Gonna Call, Chips dus. En op 8, Ik Wou Dat Ik Jou Was van Veldhuis en Kemper. 7 was daar voor de heer Garth Graetz en Anyone of Us. Cowboy van Chips stond op nummer 6. 5 was voor Tell Her van Jim Buckham. En Sorry Seems to Be the Hardest Word van The Shocking Blues stond op nummer 4. Volgens mij was dat iemand anders, maar oké. Okay. Dan Frans Bauer, Heb Je Even Voor Mij, stond op nummer 3 dit jaar. En 2 was voor de Summer Jam van de Sun Club. En dan is het wel Summer Jam 2003 geworden. En dan op nummer 1 in 2003 voor jou speciaal hadden we de heer Jamai en Step Right Up.

deden dit allemaal. Alright. Dat was in 1975 al met de heren Hank the Knife en de Jets en de Stan the Gunman. En daarvoor natuurlijk de Family Portrait van Pink. En dat kwam uit ons basisjaar 2003.

zeer goed. Maywood en die hadden het over Rio. Toen de dames nog wel met elkaar praten. Want ik weet niet, ja, je weet het misschien al. Hè? Het is al heel lang geleden dat de dames uit elkaar zijn gegroeid. Zussen Maywood, zo gezegd. Nu even uit een ander jaar. 2003, ons basisjaar. Nelly Furtado en Powerless.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

we gaan eens even kijken in 2003 wat er allemaal gebeurd is zo'n beetje. De Belgische Walter Baten volgt Lionel van den Berg op als de voorzitter van het IJzeren Bedevaartcomité. En de lancering van de Space Shuttle Columbia vlak na lancering raakt een stuk isolatieschuim los, waardoor het ruimtetoestel bij terugkeer op 1 februari zal verongelukken. Dan voor de kust van Quilomain, moet ik het goed zeggen, in Mexico vindt een aardbeving plaats van 7,2 op de schaal van Richter. 27 mensen sterven door die aardbeving. Dan de zetelverdeling naar de Tweede Kamerverkiezing op 2002 was dat volgens mij, ja. Is het CDA 44, PvdA 42, VVD 28, SP 9, lijstpartij Pim Fortuyn 8 zetels, GroenLinks 8, D66 3, D66 6, sorry, ChristenUnie 3 en de SGP 2. En het CDA die blijft met 44 zetels, de PvdA met 42 zetels dus net voor met deze Kamerverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen in 2003. En dan als laatste nog in, nog net op het nippertje van januari van 2003, topcrimineel de Heineken-ontvoerder Cor van Hout, die wordt op klaarlichte dag neergeschoten in Amsterdam. En zoals we nu een beetje weten, was de aangever daarvoor eigenlijk zijn compagnon in de Heineken-ontvoeringszaak, de heer Holleder.

En dan heb je ze weer, hè? Die plaatjes die zo lekker zijn. En dan uit het verre verleden. Deze kwam uit 1966. It's the same old song, oftewel The Motions.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus... de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken... bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer... die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen... in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes... uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij kunstmakerdij Metsmakers... Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Hele grote hits in de Nederlandse hitlijsten. Treble en Ramagananahan. Een of andere fantasietaal waar ze in zongen. Maar wat een succes wordt in de lage landen.

Ze deden het voor één keer samen. Pia Zadora en Jermaine Jackson. Zij een vrouw van een rijke man. En hij die wat geld nodig had, zo gezegd. En dat deden ze dan samen in 1984. When the rain begins to fall. En er zat ook zo'n hele mooie videoclip bij. Waar twee zo'n soort... wat zal ik zeggen? Twee strijdende partijen waar dan de twee geliefden uitkwamen, zo gezegd. Ja. Hey, dit is Theo van Kleef.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambacht en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

Orico hoor je op de radio. Ja, ik kon het even niet laten hoor. Het klinkt zo leuk als je dat achter elkaar zegt. Dus even kijken, welkom. We gaan weer eens even kijken wat er gebeurd is in 2003 en dan wel op het hitniveau. We hebben in het eerste uur even behandeld de publieke omroep top 100. En daar dan het top 10 lijstje van wat in 2003 uitkwam. Ik ga nu eens even kijken naar de commerciële lijst. En die ziet er weer heel, heel anders uit. Dus we zijn benieuwd. Op 10 stond daar Dido met White Flag en Traffic van Chesto op nummer 9. 8 in de klap van 50 Cent en 7 Sunrise Simply Red. Feel van Robbie Williams stond op nummer 6 in die commerciële lijst. En ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper op nummer 5. 4 dan van The Black Eyed Peas en Where is the Love. En Nena samen met Kim Wilde stond hier op nummer 3 met Anyplace, Anywhere, Anytime. Op 2 dan Blue featuring Elton John en Sorry Seems to be the Hardest Word. En op nummer 1 in 2003 in de commerciële top 100 lijst van 2003, waar ik net dus het top 10 lijstje van voor las, is The Underdark Project met de Summer Jam 2003. Hij stond bij de andere niet op nummer 1. Dat weet ik in ieder geval weer wel. Elton John, kijk.

Bye bye, Mr. American Pie. Even kijken wat er allemaal gebeurd is in 2003, ons basisjaar voor vandaag. De Amerikaanse president Colin Powell, minister-president moet ik zeggen. Ik doe het helemaal verkeerd. De Amerikaanse minister Colin Powell, ja, dat was hem, presenteert in New York voor de Verenigde Naties de Veiligheidsraad bewijzen dat Irak over massavernietigingswapens zou bezitten. En later bleek dat dus totaal niet waar te zijn. En een metrobrand in Zuid-Korea, die eist meer dan 120 levens in 2003. Dan 16 personen, waaronder de dader, vinden dood bij een zelfmoordactie op een autobus in Hafna. En een 16-jarige Jamal Lohman, die wint de eerste Idols-finale in Nederland. De eerste single die hij uitbrengt, Step Right Up, die wordt nog een hit in Nederland ook nog. En het is eigenlijk de eerste ding van een talentenjachtachtig iets dat we hier in Nederland hadden. En tegenwoordig is de heer J.M. is daar wereldberoemd mee geworden. En die houdt nog steeds die talentenjachten. Dan met beëindiging van 18 rechters. Beëdiging met 18 rechters treedt het internationaal strafhof in Den Haag in werking in 2003. En de Wereldgezondheidsorganisatie roept een global alert af. En wel vanwege een nieuwe ziekte genaamd SARS. Oftewel kortweg SARS. En dat gebeurde er allemaal.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over de bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Cure en If I Was. Een van de platen die hij zelf persoonlijk uitbracht in 1985. En een redelijke hit was hier in de Lage Landen. Dear

één of twee hitjes. Dit was uit 1970. En zo wondervolle is bijna het Eurovisie Songfestival mee. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, Dana, we hadden twee of drie hitjes hebben we van, hun, van haar in het systeem hier zitten. En dat betekent dat ze ook zo'n twee, drie hitjes gehad heeft in de Nederlandse hitlijsten. Ja. En we gaan weer eens even kijken wat er gebeurd is in 2003 in de Golfoorlog die toen bezig was. Misten twee kruisraketten het doel en slaan in op een marktplein in Bagdad. En de Amerikaanse troepen in Irak nemen bij vergissing een groep bestaande uit Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse special forces onder vuur. En het Amerikaanse hulp trekken Irakezen in Bagdad het metershoge standbeeld van Saddam Hussein omver. Volgens de VS is hiermee de Tweede Golfoorlog symbolisch ten einde geraakt. En in 2003 was het ook zover dat de kerncentraal in Dodewaard definitief is gesloten. En dan als laatste in dit gedeeltje zo gezegd. Het standbeeld van Pim Fortuyn dat botst tijdens het transport tegen een viaduct in Rotterdam. En het beeld wordt daar danig bij beschadigd. Het wordt zogezegd onthoofd. En dat voor Pim Fortuyn. Als je nou trouwens niet weet wie Pim Fortuyn is, moet je het even googelen. Dat is iemand die in de race was om minister-president te worden.

de Beach Boys en I Can Hear Music. En daarvoor trouwens hoorde je de Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En dat waren twee hele mooie uit mijn privé favoriete collectie.

70 zomaar op je radio. De Cats dus. En ook zomaar op je radio is dit een van de succesvolle hits van Madonna. Ja, toen ging het nog allemaal.

Ik lees net de tekst hier op de computer. The Brotherhood of Man and My Sweet Rosalie. Nou, ik weet niet of je een beetje muziekkennis hebt, maar dat is deze niet. Dit is Rosalie van de Zimmerzaler Schützenjäger. Ja, een Duits plaatje dus. Maar oké. Het zit er voor mij op. En ik ga besluiten met een hele mooie... met een hele mooie dame met een hele leuke, mooie stem. Nooit echt een groot zangtalent geworden. In ieder geval hier in Nederland. Maar toch. Dit is Dido uit ons basisjaar 2003. En White Flag. Hey, tot de volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen. Een hoogtepunt uit de jaren.

Tijdens gehoord is de Talking Heads en Once in a Lifetime. Drukwerk, als je houdt van Amsterdammers, weet je wel, van drukwerk. Ja. Kap, zonen, Svenga Boys, we are going to Ibiza. Nou, dat is wat. Als je geld genoeg hebt, is dat geen probleem. Justin Bieber en Ludacris ook nog met All Around the World.

Utopia. Tina Charles, I Love the Love, daar weer voor. En nu, Anton. Anton is begonnen bij YouTube als YouTube-vlogger en is inmiddels een enorm icoon geworden. Ik dacht het al. Eerst zijn mooie tot het eind.

0: Textile Ammo is dat, hè? Once in a lifetime was dit. This is not my beautiful wife, als je hier wakker wordt. Ja, ja, dat kon gebeuren. Drukwerk nu met Capsules.
1: Take a trip back in time and sing along the hit.

mooi zo van 538 dit, hè? We're going to Ibiza. Ja, ja. Weet je wie? Wessel van Diepen, goed zo. Alias DJ Bobo. Justin Bieber en Ludacris nu met All Around the World. En nog even over die Vengaboys terug te komen. We're going to Ibiza. Ja, goed, je weet het, vliegen is duur. En het bier ook. €35 voor een biertje daar. Tot zo.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Summer Thing. Nou, het is nog steeds volop zomer. De mussen vallen dood van het dak en het is goor droog buiten. Allemaal spannende dingen, watertekorten, et cetera, et cetera. En bluff, voor de verandering deze week is het een soort bluffweek. Ik heb geen idee, maar ik heb inderdaad, er komt iedere keer weer een bluffplaatje voorbij. Maar goed, maakt niet uit. BBN Band, ook nog een lekker Italo met All Night Long. Carly Rae Jepsen, ook nog met After All. En tussendoor hele gave muziek. Wat denk je van deze van Afrojack en Mike Taylor? En

Kovens, laten we eerlijk wezen. Leven en laten leven. En zo is het en zo zal het altijd zijn. Bibi en Ben, hoe je daar weer voor de latte disco plaat met All Night Long. Dat was een lekkere disco-klapper. Ik heb er nog één voor je, Carly Rae Jepsen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
3: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
3: Dit is Platenprak met René van Elst.

Nederlands Elvis genoemd. Zijn originele naam Jack de Nijs, maar zijn artiestennaam Jack Jersey. Blue Brown Eyed Lady. Jawel, lekker hoor. Een warm, tijdloos en doordrenkt met een vleugje Elvis-nostalgie. Dat was natuurlijk Jack Jersey uit 1980. Zo, zit ik hier helemaal in muppie. Jawel, mijn broer zou nog even langskomen, maar hij is er nog niet. En vandaag verjaardag? Ja, we hebben vandaag weer één verjaardag. Eigenlijk veel meer. Maar dan moet je maar even kijken op www.popmagazine.nl. Ja, daar moet je maar even kijken. Want daar staan heel veel verjaardagen. En ook de nummer 1 hit uit een bepaald jaar. Nou, die moet je maar even kijken. Heel leuk dat je er bent. Platenbrak op deze woensdag alweer. We gaan lekker naar de muziek van Patty Austin en James Ingram luisteren met Baby Come To Me. We gaan even duiken naar 82 in voor de een van de mooiste soul duetten in de popgeschiedenis. Ik zeg welkom bij de show.

Oude meeslevelden dondering met die onweerstaanbare Miami Funk. Dit was Jimmy Bullhorn uit 78 met de pompende Let Me Be Your Lover. Ach, lekker toch? En deze dames kennen we natuurlijk wel. De Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Totally Hooked On You uit 83.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

de titeltrack voor de Nederlandse speelfilm De Scheepsjongens van Bontekoe. Dankzij de film en de immense populariteit van het duo toen de tijd steeg de plaat razendsnel door naar de allereerste plaats in de single Top 100. En was een van hun grootste meezingers ooit. Pak maar mijn hand. Nick en Simon. Dit is ook zo'n hele mooie plaat, want we gaan eventjes terug naar 1991. Dat doen we met deze fantastische zanger. Altijd een beetje onbeheerst, maar wel lekker in zijn zang. Joe Cocker en Night Calls.

0: van IJsley, Jasper IJsley. Maar de House Martins besloten er een volledig vocaal-only versie van te maken.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Mark Knopfler viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Een mooi moment om stil te staan bij een van de meest invloedrijke gitaristen uit de popgeschiedenis. De Ian Glasgow, geboren muzikant, werd wereldberoemd als frontman van de Dire Straits. Dankzij klassiekers als Sultan of Swing en de megasucces Brothers in Arms, dat meer dan 30 miljoen keer werd verkocht, zijn soepele fingerpicking-stijl zonder plectrum maakte hem direct herkenbaar. En na het einde van de Dire Straits in 1995 koos hij voor een rustige, meer folky solo-carrière. Met albums als Golden Heart, Sailing to Philadelphia en zijn recente One Deep River bewees hij dat zijn muzikale horizon veel breder is dan rock alleen. Hoewel hij minder optreedt, blijft hij actief. In 2024 bracht hij tientallen gitaarhelden samen voor een liefdadigheidsproject. Mark Knopfler's Guitar Heroes. Dit jaar werkt hij vooral aan archiefprojecten en digitale heruitgaven. En op zijn 77 is hij nog altijd een levende lijn.

legende. Een meesterlijke gitarist wiens muziek wereldwijd blijft inspireren. Meer informatie kun je natuurlijk winnen op www.popmagazine.nl.

Summer Night City, oftewel ABBA. Ze waren er helemaal niet zo blij mee, hoor. Want ze waren zeer gefrustreerd over de mix. Maar goed, uiteindelijk werd het toch een hele grote hit. Nog zo eentje uit 78. Kate Bush en Wuthering Heights.

Dat is groot, elektronisch en doordrenkt met meeslepende synthesized pop dramatiek. Dat was de Duitse Elvin Phil uit 84 met de iconische Sound Like a Melody. Dan gaan we eventjes naar deze man. Jawel, Something Happened on the Way to Heaven. Het zal wel. Phil Collins.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven uit 1990. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Natuurlijk zijn we er morgen weer op de donderdag. Dan zal het net zo warm zijn als vandaag, denk ik zo. En we snakken naar een beetje regen. Daarom deze plaat. Love Unlimited en Walking in the Rain with the One I Love. Ik zeg, maak er nog een mooie woensdag van. Dag.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SMB
6: 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio
5: SMB.

1979, Matje Tart van Kiss. De aftrap van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. De komende twee...

uit 2001 hier op jouw radio. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Tot die tijd een ander nationaal product. The Time Bandits en I'm Specialized.

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio erg warm en tropisch, met 31 graden en volop zon. In Zuid-Europa is het ronduit heet, met zonnige maxima van 38 graden in Spanje en zelfs 40 graden in Albanië, terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland, buien vallen bij 11 tot 15 graden. Morgen wordt het bij ons nog een fractie warmer, met maar liefst 34 graden onder een strak blauwe lucht. Ook Zuid-Europa houdt de extreme hitte vast, met maxima van 38 tot 39 graden. In Centraal- en Oost-Europa is het met 23 graden een stuk aangenamer, al valt er in Rusland lokaal.

Europa was het een grote zomerhit in 1998. Nederland bleef wat achter, maar in de late zomer werd het alsnog een hit. Jacke Leo van The Nomads. Met onderweg Samuel Belton en de bankzitters. Met Uitslover. We hebben de Spice Girls en de weersverwachting voor Nederland. Maar we gaan eerst verder met Gary Rafferty, de Schotse singer-songwriter die eind jaren 70 vriend en vijand verraste met een van de meest zweervolle en herkenbare pop-rockklassiekers aller tijden. Tijd voor een onvergetelijke plaat met de meest beroemde saxofoonriff uit de muziekgeschiedenis, die in 1978 de hitparade veroverde. Gary Rafferty met Baker Street.

Bodem, Samuel Welten, samen met de bankzitters. Uitslovers horen we hier bij Muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Met zometeen de Nederlandse weersverwachting in het vooruit. Janet Jackson met The Pleasure Principle. Maar nu eerst de Spice Girls. Hier is Spice of Your Life.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag trekt er hooguit wat hoge sluierbewolking over en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind die warmere lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, 27 tot 29 graden in het midden en 30 tot 31 graden in het zuiden. Aan de kust steekt vanmiddag een verfrissende zeewind op. Vanavond krijgen we iets bijzonders, want vanavond vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 19 uur 16 schuift de maan voor de zon en rond het hoogtepunt om 20 uur 11 is zo'n 88% van de zon bedekt. Om 21 uur 3 is het verschijnsel voorbij. Het wordt een warme zomeravond waarbij het laat op de avond langzaam afkoelt naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en tropisch hete dag. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind overspoelt nog warmere lucht ons land. De temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot 35 graden elders, met in het zuiden en zuidoosten lokaal zelfs 36 graden. Mocht dat gebeuren, dan is dat een nieuw record voor het aantal zeer hete dagen dit jaar.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepenvaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
4: Wat je doet.

De bal van Janet Jackson uit 1987 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Je bent erbij op deze waanzinnige woensdag bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Met onderweg Gregory Abbott. We hebben de top 40 van 40 jaar geleden. Met vandaag de nummers 20 tot en met 11. En nu uit 2011, The Fireflies. Hier is All City.

0: was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
2: 22e jaargang, week 32, de editie van 9 augustus 1986... met vandaag de nummers 20 tot en met 11. Sheila E. met Holly Rock levert na 7 weken terrein in en zakt van 13 naar 20. AHA klimt dankzij een superstip op met Hunting High and Low. Ze stijgen van 23 naar nummer 19. Een enorme sprong voor Sly Fox met Let's Go All The Way. Die vliegen met superstip omhoog van 35 naar 18. Bananarama krijgt helaas te maken met een flinke daling. Venus zakt na 8 weken van plek 8 omlaag naar nummer 17. Spandau Ballet weet zich met Fight For Ourselves keurig te handhaven rond nummer 16 in een derde week. Michael McDonald pakt een mooie superstip mee en stijgt met Sweet Freedom van 18 naar 15. Lionel Richie doet het rustig aan op nummer 14 met Dancing on the Ceiling in de derde week. En Michael Brown stoot met Close to Perfection lekker door dankzij een superstip van 19 naar 13. Modern Talking zakt deze week met Atlantis is Calling van 7 naar nummer 12 in de zesde week notering. En New Shoes blijft met I Can't Wait ontzettend stabiel rond de top draaien en pakt de nummer 11 positie. Van dit overzicht draaien we een superstip notering op 18 met 17 plaatsen winst. Sly Fox met Let's Go All The Way. Nummer 18.

Hier op jouw radio met Rockers Revenge en Walking on Sunshine. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 12 augustus. Die we aftrappen met de Haagse rockchick Anouk. Dit uur laat ik je achter met de klassieker uit 78. Long Tall Ernie en The Shakers. Hier zijn de golden years of rock and roll.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillanceoperatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: U toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Onze eigen Haagse rockchick live met Are You Kidding Me als aftrap van het tweede uur van Muziekplezier. Op deze woensdag 12 augustus 2026. De waanzinnige woensdag met nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Met komend half uur Tony Esposito, Amy MacDonald. We gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Champagne King, The Cats en Marshmallow in het vooruitzicht. En we trappen af in 78 met een lekkere disco-klassieker van Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen.

Uit 1984 horen we Tony Esposito met Kalimba de Luna. Lekker zomerse klanken op deze waanzinnige woensdag op jouw radio. En hoe het weer in de Verenigde Staten is, dat kijken we zometeen naar Amy McDonald. We gaan naar 2008 met Mr. Rock and Roll.

de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Miami bij 31 graden Celsius. Los Angeles kent een bewolkte dag bij 29 graden Celsius. Terwijl Washington D.C., New York, Chicago en Las Vegas te maken krijgen met wisselvallig weer. En kans op een bui bij temperaturen van respectievelijk 31 graden Celsius. 31 graden Celsius, 25 graden Celsius en een hete 40 graden Celsius. Morgen houdt het wisselvallige weer met kans op een bui aan in Washington D.C., New York, Chicago, Miami en Las Vegas bij temperaturen variërend van 26 graden Celsius tot 38 graden Celsius. Terwijl Los Angeles een licht bewolkte tot zonnige dag kent bij 28 graden Celsius. Richting het weekend klaart het in Washington D.C. op zaterdag zonnig op bij 31 graden Celsius. En mag ook Los Angeles op zaterdag genieten van een zonovergoten 29 graden Celsius.

Renewal van Marshmallow. Een recente top 40 notering hier bij de Beste Muziekmix. Muziekplezier op deze waanzinnige woensdag. Met zometeen de weersverwachting voor Nederland. Verder in het vooruitzicht de Pointer Sisters met Dermy. En nu uit 77 Smokey. Hier is Layback in the Arms of Someone.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag trekt er hooguit wat hoge sluierbewolking over en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind die warmere lucht aanvoert, waardoor het kwik stijgt naar 24 tot 26 graden in het noorden, 27 tot 29 graden in het midden en 30 tot 31 graden in het zuiden. Aan de kust steekt vanmiddag een verfrissende zeewind op. Vanavond krijgen we iets bijzonders, want vanavond vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Om 19 uur 16 schuift de maan voor de zon en rond het hoogtepunt om 20 uur 11 is zo'n 88% van de zon bedekt. Om 21 uur 3 is het verschijnsel voorbij. Het wordt een warme zomeravond waarbij het laat op de avond langzaam afkoelt naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en tropisch hete dag. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind overspoelt nog warmere lucht ons land. De temperaturen lopen op naar 30 tot 32 graden in het noorden en 33 tot 35 graden elders, met in het zuiden en zuidoosten lokaal zelfs 36 graden. Mocht dat gebeuren, dan is dat een nieuw record voor het aantal zeer hete dagen dit jaar.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Beetje benieuwd.

luistert deze Dermy van de Pointer Sisters. En die bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 12 augustus 2026. Met onderweg Keen met Is It Any Wonder. We kijken naar de hit in de verstaanbare taal zo rond kwart voor. En dan hebben we nog muziek van Ellen Foley in het vooruitzicht. Maar nu is Jarborg and Peoples. Hier is Don't Stop the Music.

0: Johnny Wonder uit 2006 van Keen. En daarmee is het bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: De wereld staat op de rand van de afgrond. Om hem heen heerst overal paniek en angst voor de naderende ondergang. Maar hij vertikkert om zich door die duisternis te laten meeslepen. Als de tijd dan toch dringt en het einde van de mensheid nabij is, kiest hij liever voor om de angst weg te dansen en het leven op de meest uitzinnige manier te vieren. Hij roept iedereen op om alle zorgen overboord te gooien, de mooiste kleren aan te trekken en de nacht in te duiken alsof er geen morgen meer bestaat. Waarom zou je kniezen over de toekomst als je nu kunt leven? Met een mengeling van doemdenken en pure levensvreugde veranderde hij de dreigende Acropolis in één groot uitzinnig feest.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

hitte nummer staan, maar taal deden we vandaag met Prince 1999. En wil je het nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.nl.

0: Een klassieker uit 1979, Elmo Foley, What's the Matter Baby. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de show voor deze waanzinnige woensdag. We maken een nieuwe afspraak op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Dan zijn we er weer 2 uur lang, zelfde zender, zelfde tijd. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan I Like Chopin van Casebo. Maar eerst Face to Face. We gaan naar 1985 met Pete Townshend. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en tot morgen, tot donderdag.
1: De beste hits hoor je hier. Hey.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 14:30 tot 16:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bij tijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Bond Jan Berg.

Ja, 1982, Hot Chocolate en Girl Crazy, heerlijke muziek. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek, Olivia Dean en The Baby Steps.

0: muziek van Olivia Dean en zo hoort ook de hele nachts muziek hier voorbij komen in het programma Bond. Baby Steps was de titel van het plaatje. Wij gaan lekker terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: Dat bedoel ik maar. We gaan naar 1966 met The Fabulous Four, oftewel The Beatles. Got to get you into my life.

0: Heerlijke plaat van de Beatles in 1966. Got to get you into my life. Ja, dat kunnen we wel eens hebben natuurlijk. Hè. Goed, eens even kijken. We gaan naar het jaar 2000. Zie ik in mijn lijstje voorbij komen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: It's Bon Jovi. Thank you for loving me. Zeg ik ook wel tegen mijn meisje.

0: Ja, de muziek van Bon Jovi. Thank you for loving me. We gingen daarvoor terug naar het jaar 2000 alweer. Ja, de tijd gaat snel als je de jaartjes weer stelt.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Alok, Bruno Mars, Martini, Zebra en nog veel meer vrienden. Hear Me Now, de titel van de plaat uit 2016.

0: En dat was hem, deze muziek van Alok. Bruno Martini en Siep. Hear Me Now, de titel van de plaat. Het wordt hoogste tijd om eens even wat nieuws te draaien.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Peter Veenstra. De nieuwe Nederlandstalige plaat. Heb jij ook dat gevoel?

0: Peter Veenstra zijn nieuwe plaat. Heb jij ook dat gevoel?
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: En bij de Cranberries voor u. We gaan naar 1993 met Linger.

0: 1993 dus van The Cranberries. Linger, de titel van het nummer.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: En op naar het half uur met Thijs van de Heren Groeneveld en Kok. Greenfield en Kok uit 1971. Dit is Only Lies.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het

0: Kiss.
1: En dat was hem deze van Prince and the Revolution uit 1986. Kiss, een lekker kusje op zijn tijd, is nou, mijn kant op. Muziek van 2026 van Somber. My Body Isn't Ready.

0: Somber, my body isn't ready. En kan gebeuren natuurlijk. Hedendaagse muziek in ieder geval was dat hier in het programma Bond. En wij gaan lekker terug in de tijd nu.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, Frankie Valli. Can't take my eyes off you.

0: Frankie Valli en de Four Seasons uit 1967. Can't take my eyes off you. Zo is dat hier. We gaan eens even kijken. We gaan Anouk draaien. We gaan naar het jaar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Er is one word.

0: 25 jaar oud is opname Anouk. One Word.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hij ook uiteraard. Nick Andrea. Dit is White Wedding.

0: Dick en Ria en zijn White Wedding. En ook dat hoort u gewoon hier in het programma Bond.
1: Ja, wat is het al de Noorse gezellig.
0: Ja, het is een blijf gezellig. We gaan naar 2011 met Willem Temptation. Dit is Faster.

De muziek van Within Temptation bracht ons een punt in het programma dat afscheid van u gaan nemen. Dit was hem alweer een uurtje lang Bonte via Radio Toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor het overige wens ik u een hele fijne dag. En ik wil er nog even wat muziek waar we mee uitgaan. Alweer gaan we 1976 met Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Dan nog een nieuw werkje van Downtown Mystic, Losing My Mind. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende Bond.

0: is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de
4: afgelopen nacht.
3: Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV.
4: Op de gebouwen werden woorden als pedofiele en 282 SR gespoten.
3: Het laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kort gehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer. Het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen, een warme zomerdag met volop zon bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, wordt het 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Sol en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
6: SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Labgroep.
7: Een hele goede middag. Het is... Wel, als ik al bang voor. Het draait namelijk gewoon...

Een hele goede middag. Gaat hij over? Hij gaat niet over. Oh ja, hij pakt hem. Dat is mooi. Het is geen Jongerenplein-uitzending als er geen technische problemen zijn natuurlijk. Het is 12 augustus, het is 5 uur. Het is weer een Jongerenplein-uitzending. Voor mij is het al even geleden dat ik hier geweest ben, maar we zijn klaar om weer wat lekkere liedjes aan te zetten. Dus we gaan beginnen met Cold as Ice van Foreigner.

0: Yes, en dat was No More Tears van Ozzy Osbourne.
1: Goeiedag. Het is even geleden voor mij, maar we gaan het gewoon weer leuk maken. We gaan het vandaag over vakantie hebben. Ja, wat gebeurt er in de vakantie? Maar zullen we eerst eens even erachter komen met wie ik hier aan de tafel zit vandaag?
2: Nou, je zit met Kiani.
1: Ah nee, hè? Dat minder. Helemaal mooi. We gaan het hebben over vakantie. Ben je op vakantie geweest, Kiani?
2: Ja, ik ben naar Italië geweest.
1: Je bent naar Italië geweest. Kijk eens aan, dat is lekker.
2: Ja.
1: Was het ook een beetje leuk?
2: Ja.
1: Kijk, dat is mooi. Dan moet er nog meer, of is het gewoon, ja...
2: Ik vond het wel heel leuk, ja. Het was ook een hele mooie omgeving, want we zaten in Toscane. Dat is... Zuid-uit van Italië, dus snuik mijn hoofd. En dan had je nog de noodweer in het noorden. Al dat eigenlijk. Ja. Ja. Het was gewoon een mooie omgeving waar we zaten.
1: Oké, ja, mooi. Ik ga nog op vakantie natuurlijk.
2: En waar naartoe?
1: Ja, naar Portugal. Porto, helemaal geen zin meer in. Maar
2: nee?
1: Nee, vliegen. Wow, nog nooit gevlogen. Maar ja. Dan moet ik een keer overheen stappen en dan vind ik het waarschijnlijk hartstikke leuk om op vakantie te gaan. Maar ja, weet je, mijn vakantie had er altijd heel structureel standaard uitgezien. Voor mij was vakantie, ik ga met mijn ouders naar de camping. En ik zat 6 weken op de camping, tot een jaar of 16. En toen dacht ik, vakantie, waar sta ik? Ik ga wel werken.
2: Ja, zo ziet mijn vakantie er nou nog uit.
1: Dus ik heb nooit heel veel meerwaarde gehecht aan vakantie.
2: Oh nee, ik ook niet hoor.
1: Vakantie was altijd optioneel. Het was heel leuk als ik dan even een dagje naar de camping ging of een weekje. Dat vond ik helemaal top. Maar voor de rest laat mij maar werken.
2: Ja.
1: Maar ja, weet je, als je dan gaat kijken naar wat je allemaal op vakantie kunt doen. Je hebt mensen die gaan met vrienden op vakantie. Je hebt mensen die met zijn ouders naar het buitenland gaan. Er zijn zoveel verschillende activiteiten die je kunt doen op vakantie. Tot aan het punt dat, ja... Een vakantie kan eigenlijk nooit saai zijn, behalve als je hem zelf saai maakt.
2: Ja, dat klopt.
1: Want wat heb je allemaal in Italië gedaan?
2: Nou, waar we verbleven was een heel groot zwembad. Dus als we niks te doen hadden en we hadden gewoon een rustdagje, gingen we gewoon naar het zwembad bijvoorbeeld. En dan gewoon buiten de verblijfplaats zijn we gewoon een paar keer naar winkelstraten, winkelcentrums geweest. We zijn naar de Toren van Pisa geweest. We zijn eigenlijk vrijwel rondom Zuid-Italië geweest.
1: Dus je bent eigenlijk gewoon een toerist geweest? Je bent allemaal leuke kijkplekjes geweest, fotootjes maken.
2: Ja.
1: Ja, mooi man. Zo zou mijn vakantie er normaal gesproken ook wel uitzien, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, ik heb geen meerwaarde aan feesten en...
2: Nee, ik ook niet.
1: Dus, maar ja, ik ga dan naar Porto en ik weet mijn god niet wat ik daar te doen heb. Ik heb een hele romantische plek geboekt voor mij en mijn maatje. Dus dat wordt ook een hele interessante. Zitten we met z'n tweeën in een appartementje. Het is ook maar een weekje. Het is voor mij ook maar gewoon kijken, wat ga ik nou echt doen? Weet je, ga ik daar iedere dag Porto in? Of ga ik gewoon een beetje genieten van het leven in Portugal?
2: Ja.
1: Dus,
2: genieten is sowieso één ding wat je moet doen.
1: Ja, maar dat is af en toe lastig. Veel eisend, hè? Veel eisend.
2: Dat klopt.
1: Nee, ja, ik ben voor mezelf heel erg benieuwd hoe ik het ga ervaren. Hè? Nog nooit in het buitenland. Ja, Duitsland en België.
2: Ja,
1: en één keer in Luxemburg. Hè?
2: Dat begint een beetje standaard te worden in deze tijd. Duitsland, België.
1: Ja, Nederland kende niks meer kopen, man.
2: Nee.
1: Oh. Ik moet mijn ouders huis als casual, als... damage neerzetten om überhaupt mijn boodschappen te doen. Dus daar ben ik allemaal geen fan meer van. Nee, ja, vakantie is... Het is ook wel nodig. Weet je, als je 52 weken per jaar alleen maar aan het werk bent... dan op een gegeven moment dan zeg je lichaam ook van... hé, vriend, wat ben je allemaal aan het doen?
2: Hetzelfde geldt voor school, hè? Maar voor degenen die naar school gaan, die krijgen schoolvakanties... om niet de hele tijd bezig te zijn met de educatie...
1: Inderdaad. Docent zou een mooi beroep zijn. Ja. Heel veel vakantie.
2: Uitval geven wanneer je wil thuis gaan zitten.
1: Nou, zo werkt dat niet helemaal. Nee, want dan zijn ze gewoon ziek thuis.
2: Ja, maar ik bedoel van... Volgens mij krijgen ze daar toen nog gewoon verder voor betaald, of niet?
1: Als ze ziek zijn?
2: Ja.
1: Ja, contracturen.
2: Ja.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat zou zijn als docent. Want,
2: nou, eigenlijk gewoon een beetje hoe mijn broer is in het jongerencentrum, maar dan een hele klas. Ene keer druk, ene keer les.
1: Nee, meer met uren. Want contracturen, heb je dan gewoon een 40 uur contract? Of hoe zou dat zitten?
2: Ja, dat is een goeie.
1: Ik denk dat dat iets heel moois is om even uit te gaan zoeken. En dan gaan we in de tussentijd naar Have a Little Faith in Me van John
2: Hyatt.
1: Hyatt, zo is het.

0: Ja hoor. Dat was ook nog eventjes In the End van Linkin Park. Helemaal mooi. Dan gaan we eens eventjes naar wat vraagjes over. Als dit allemaal mee wil werken. En dan wil het. Dat is toch altijd mooi als meewerkt, hè?
1: Ja, maar wil ik meewerken?
0: Ja, je hebt geen keus, vriend. Jij wil radio maken. Komen we, Kiani. Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
1: Oeh, favoriet. Ja, ik ben zelf heel weinig in het buitenland geweest. Praktisch gezien niet. Favoriete vakantiebestemming. Maar waar ik al geweest ben?
0: Of je favoriete vakantiebestemming?
1: Nou, waar ik nog wel een keer heen wil gaan, wat best wel een favoriet zou kunnen worden, zou het denk ik nog wel Griekenland, Cyprus daar ergens zijn.
0: Mooi, mooi. Ik wil zelf heel graag een keer naar Kroatië.
1: Ja.
0: Maar dan zou ik zeg maar in een resort willen zitten. Alleen dan zelf het Balkanstukje echt ingaan. Een beetje die sloppenwijkjes en zo. Ja. Echt de cultuur opsnuiven. Want dat vind ik het leukste aan vakanties. En dan gaan we nu naar, wat was jouw leukste vakantie?
1: Dat is een goeie. Ik vond deze vakantie wel het leukste, want ik heb wel gewoon. Kon wel gewoon naar het buitenland gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ondanks wat oneenigheden, maar ik vond het op zich echt wel leuk hoor. Maar het leukste vond ik wel deze vakantie, ja.
0: Ja, dat is ook wel het meest recent natuurlijk. Dus daar zit het beste in je bovenkamer. Ja, voor mij zou het mijn midweek in Duitsland zijn.
1: Ja.
0: Ben ik toen voor mijn 1 jaar clean ben ik naar Duitsland gegaan. Samen met mijn vriendin. Dus mooi.
1: Ja.
0: Waar zou jij absoluut nooit op vakantie willen?
1: Waar ik nooit naar op vakantie wil gaan? Het zijn wel goede vragen, hoor.
0: Er zitten goede vragen tussen, ja.
1: Maar ik absoluut niet. Het zal wel richting die oorloggebieden gaan. Rusland, Oekraïne, die kant op.
0: Mm-hmm. Voor mij Amerika.
1: Ja, daar.
0: Ik vind Amerika verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ga je liever naar het strand of de bergen?
1: Strand. Daar is veel rustgevender in mijn hoofd.
0: Ik zou toch liever naar de bergen willen, man.
1: Ja?
0: Ja, maar dan zeg maar niet, joh, ik ga 500 kilometer wandelen of zo. Maar gewoon zo'n huisje ergens midden in de bergen. Dat je wakker wordt, het raam uitkijkt en echt zo mooi met mist allemaal nog door de bomen heen kan kijken.
1: Ja.
0: Dat zou ik top vinden. Iemand stuurt berichtjes. Dat is interessant. Hotel, camping of appartement?
1: Sorry?
0: Hotel, camping of appartement?
1: Oeh. Appartement niet. Want daar is. Ja, het ligt eraan hoeveel je gaat. Maar als je gewoon vanuit gaat met je eigen gezin bijvoorbeeld. Laten we eruit gaan 4 man. Is een appartement lijkt mij te klein.
0: Nou, maar je hebt appartementen voor 8 mensen. Hè? Daar, als je gewoon op. Hoe heet dat? Airbnb, dan heb je, kun je gewoon zeggen, joh, wij gaan met 4 mensen en dan krijg je ruimtes die voor 4 mensen gemaakt zijn, ook 4 verschillende slaapkamers dan.
1: Ja, met een camping ben je meer echt onder de mensen. Dan heb je ook vaak een leuk animatieteam, wat ook gericht is op iedereen.
0: Nou, vaak is een overstatement, maar er is een animatieteam, ja.
1: Ja, maar dat is meestal wel gericht op iedereen en niet op een bepaalde doelgroep.
0: Ja, ver.
1: Dan denk ik toch wel echt een camping.
0: Ja.
1: Want daar is makkelijk bijvoorbeeld rondrijden in de omgeving.
0: Mm-hmm. Voor mij ligt het trouwens, zolang ik nog alleen met mijn vriendin ben, dan appartement.
1: Ja.
0: Kun je lekker met z'n twee. Dan kun je de cultuur wat beter opsnuiven door ook boodschappen te gaan doen en zelf het eten in elkaar te zetten.
1: Ja.
0: Niet dat je iedere dag uit eten gaat en et cetera. Mocht ik daar. Je moet niet eten aan die microfoon zitten, vriend, want daar hoor ik op mijn koptelefoon, dat is niet tof.
1: Zeg, ik zal er vanaf blijven.
0: Ja. Maar als ik dadelijk kinderen zou hebben. Dan wil ik totdat mijn kinderen een jaar of 14, 15 zijn op een camping zitten.
1: Ja.
0: Omdat als ik kan mijn 6-jarige kind meenemen naar Portugal. Ja, over 10 jaar weet hij daar echt niks meer van. Als ze 15, 16 zijn, dan hebben ze een net wat beter geheugen daarvoor. Dus
1: terugkomend dat's... net op een vraag van jou van favoriete vakantieplekken.
0: Ja.
1: Het schiet me net binnen dat ik ook een keer naar Breskes en Katzantis ben geweest. Dat is bij het strand in Zeeland.
0: Mm-hmm.
1: Zit je echt gewoon tegen, gewoon aan zee.
0: Mm-hmm.
1: Het was weliswaar gewoon voor een dagje, een paar dagen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is alsnog wel gewoon een mooie plek om te zijn. Dan kan je gewoon elke dag naar het strand als je wil.
0: Een vakantie hoeft ook niet lang te duren. Ik ben voor mijn 1 jaar clean ben ik 4 nachtjes in een hotel geweest.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook tof.
1: Het is ook vakantie.
0: Ja. Al ga je 2 dagjes weg.
1: Ja.
0: Kun je ook als vakantie zien.
1: Ja.
0: Dus met wie zou je op een droomvakantie willen gaan?
1: Met wie?
0: Met wie? Gewoon iedereen.
1: Op mijn droomvakantie of onze droomvakantie?
0: Jouw droomvakantie. Met wie zou je... Maakt niet uit wie het is, al is het Messi.
1: Met nee, wie zou jij niet mee, nee.
0: op een droomvakantie willen gaan?
1: Oef, ik denk toch wel mijn ouders en mijn broer.
0: Ja?
1: Ja. Het is gewoon zo'n... Het is gewoon een leuk familiemoment dan. Je maakt leuke herinneringen met z'n allen die gewoon bij iedereen bijblijft.
0: Mm-hmm. Mooi, mooi. Ja, ik met mijn vriendin. Maar dan,
1: ja. Ja. Ik heb geen vriendin.
0: Ja. Hoe snel. Eens even kijken. Ja, nee, dat vind ik een leuke vraag. Zou je liever een maand backpacken of een week in een luxe resort?
1: Ja, een week in een luxe resort. Backpacken is niks voor mij.
0: Nee?
1: Gewoon af en toe een keer een dagje weg of zo en dan weer terugkomen, dat is voor mij al goed.
0: Ja, ik mis inderdaad gewoon bij de vragen de oplossing cultuur snuiven.
1: Ja.
0: Dat is echt... als ik op vakantie zou gaan, dan zou ik naar een land gaan waar ik de cultuur mooi vind om daar iets van op te steken.
1: Ja.
0: Dat je ook iets leerzaams hebben. Maar niet iedereen houdt ervan. Andere mensen willen een 5-sterren all-inclusive resort 3 weken lang zitten en dan eigenlijk nooit het resort afkomen. Dat mogen ze doen.
1: Ieder zijn eigen ding, hè?
0: Precies. Ik doe daar niet aan mee.
1: Nee.
0: Wat mag absoluut niet ontbreken in je koffer?
1: Schone kleren. Nee. Wat absoluut niet mag ontbreken. Absoluut niet mag ontbreken in mijn koffer. Ja. Dat vind ik echt een goeie. En dan neem ik aan dat ik duidelijk...

0: Nou ja, ik sluit gewoon altijd mijn laptop aan de tv aan. Ik neem HDMI-kabeltje mee, laptopje mee, plug. En dan kan ik op die manier kan ik films kijken.
1: Op die manier heb ik niet echt iets wat per se mee moet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, dus schone kleren is voor jou genoeg.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je telefoon kan ik ook eindig thuis laten. Ik hoef daar echt niet 24/7 op te zitten.
0: Nee, zeker niet. Maar ik heb mijn telefoon op vakantie wel nodig. Eén of twee?
1: Twee.
0: Twee? Dat is de laatste vraag die we dan doen. Zou je liever elke vakantie naar hetzelfde land gaan of iedere keer een nieuw land ontdekken?
1: Iedere keer een nieuw land.
0: Ja?
1: Want dan neem je bijvoorbeeld wat jij graag doet, is cultuur meenemen.
0: Mm-hmm.
1: Ene keer naar Griekenland, andere keer naar Italië. Allemaal verschillende culturen die je meeneemt.
0: Dat vind ik mooi. Daar sta ik wel achter.
1: Ja?
0: Ik ben echt een cultuursnuiver.
1: Ook voor het eerst dat je achter mijn mening staat.
0: Ook nog live op tv.
1: Of op radio, sorry.
0: Ik wou net zeggen, we zijn live niet op tv, vriend. Nou, dan gaan we nog even lekker een liedje luisteren. Dan hebben we daar qua stellingjes. En dan vind ik het mooi geweest.
1: Ja,
0: dan gaan we naar Talking in Your Sleep van The Romantics.

0: Somebody Feel. En dat was Michael Jackson met The Way You Make Me Feel. We gaan nog even wat stellingetjes beantwoorden. Dan luisteren we nog naar één laatste liedje. En dan scheiden we mee uit voor vandaag. Kiani, Quickfire. Niet doen, want we moeten ongeveer 8 minuten vullen of zo. 10, ik weet niet. Op vakantie moet je minimaal 1 dag helemaal niets doen.
1: Mee eens.
0: Mee eens, waarom?
1: Vakantie is ook voor rust en niet elke dag weg.
0: Oké, fair. Een all-inclusive vakantie is beter dan een actieve vakantie.
1: Nee, want je wilt ook gewoon nog iets gaan doen en niet alleen maar verzorgd worden in je eigen kamer.
0: Ik vind het een hele persoonlijke vraag. De ene vindt het heel lekker om te luieren, de andere wil juist
1: maar je vraagt
0: wel op zoek gaan. Ja, nee, zeker. Hè? Maar ik wil wel altijd context geven.
1: Ja. Want voor mij is het gewoon een normale vakantie.
0: Ja. Op vakantie moet je minstens 1 keer uit je comfortzone gaan.
1: Moet niet, het is wel leuk.
0: Ik vind het ergens wel, moet je, weet je, vakantie is rusten, maar ook nieuwe dingen proberen.
1: Ja.
0: Weet je, je gaat jezelf verbreden, je gaat jezelf beter leren kennen.
1: Nee, ik vind moet een heel groot woord.
0: Je moet hem hier niet zo groot nemen. Hier moet je hem gewoon neerzetten van, joh, dan moet je echt gedaan hebben, jongen. Zo.
1: Ja, dan vind ik het wel.
0: Ben ik het mee eens. De bestemming is belangrijker dan met wie je gaat.
1: Nee. Met wie je gaat maak je veel leukere herinneringen en heb je veel meer plezier.
0: Weet je, ik kan heel leuk nu naar buiten lopen tegen Pietje zeggen, wij gaan morgen naar China. Dan kan het hartstikke saai zijn, maar als ik zeg wij gaan morgen naar China, dan kan het hartstikke leuk zijn.
1: Ja.
0: Dus de persoon heeft zeker invloed. Ik vind bestemming ook belangrijk. Dat als je mij in Amerika neerzet, dan heb ik het niet naar mijn zin.
1: Nee, maar voornamelijk persoon maakt het wel gewoon leuker. Je maakt leuke herinneringen, je onthoudt het beide.
0: Mm-hmm. Een vakantie zonder alcohol is net zo leuk.
1: Ja. Ik drink geen alcohol bijvoorbeeld. En
0: ik ook niet.
1: Ja, maar ik mag het ook nog niet legaal drinken. Ik doe het ook gewoon helemaal niet. Dus je kan ook gewoon plezier maken zonder alcohol.
0: Ik hoef het niet meer te drinken. Dat vind ik. Maar ik hoef geen alcohol meer te drinken om het naar mijn zin te hebben.
1: Nee, daar heb je überhaupt niet nodig.
0: Als je alcohol nodig hebt om het naar je zin te hebben, dan heb je een probleem.
1: Ja, daar sta ik achter jou, ja.
0: Of het is echt een heel saai feestje.
1: Dan doe ik het niet.
0: Nee, maar voor mensen die wel drinken. Als je echt een saai feestje hebt, dan kan ik het accepteren dat je alcohol nodig hebt om het leuk te hebben. Maar als jij op elk feestje vindt dat jij alcohol moet drinken om het leuk te hebben, dan heb je een probleem. Kamperen is leuker dan een hotel.
1: Oef. Kamperen is leuker dan een hotel. Dat hoeft niet per se. Je maakt wel meer mee als je aan het kamperen bent.
0: Mm-hmm.
1: Lijkt mij.
0: Ik denk dat het ook heel erg aan ligt wat je gaat doen, zeg maar.
1: Ja.
0: En met wie? Kijk, als ik met alleen mijn vriendin ga kamperen, dan ga ik liever naar een hotel of een appartement. Ja. Maar als je met een vriendenclubje gaat of met je kinderen, dan denk ik juist dat kamperen heel leuk is, want dan is het even back to the basics.
1: Ja, maar ik bedoel van, er zit wel verschil in tussen onze leeftijden.
0: Oh ja, 100%.
1: Dus voor mij is een camping of kamperen leuker, want je maakt meer mee. Je bent meer buiten.
0: Mm-hmm. Nee, ja, die begrijp ik volledig. Je moet op je vakantie je telefoon zo weinig mogelijk gebruiken.
1: Als je op vakantie bent, ben ik het er wel mee eens. Want als je gewoon plezier wil maken op de vakantie, heb je niet per se je telefoon nodig, lijkt mij.
0: Maar wat is zo weinig mogelijk? Ik zie zo weinig mogelijk, zie ik echt onder het motto, alleen om dingetjes op te zoeken.
1: Op te zoeken en foto's maken, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Want je hebt, naar mijn mening heb je niet per se je telefoon nodig voor plezier, tenzij dat je echt heel erg verveelt.
0: Als ik 3 weken op vakantie ben en ik zit voor de 20ste keer op rij in een bus onderweg weet je, ik begrijp de stelling, alleen het is niet dat ik zeg van, joh, als jij je telefoon 25% van de tijd in je klauwen hebt, prima. Als je even TikTok wil kijken, even berichtje reageren.
1: Ja, maar ik bedoel van dat je niet de helft van de dag op de telefoon zit.
0: Nee, zeker. Alleen telefoon is nou gewoon eenmaal iets nieuws wat helemaal in de mensheid is getrokken. En ja, de mensen kunnen niet meer zonder, man. Echt niet. Dat is jammer.
1: Dat is heel jammer. Dat is heel jammer, ja.
0: Maar ja. Een vakantie van 2 weken is altijd beter dan 2 vakanties van 1 week.
1: Voor mij ligt het echt aan de bestemming waar je dan... En de 2 vakanties en die 1 vakantie.
0: Ja, maar ze hebben het over altijd, hè.
1: Over altijd?
0: Altijd. Het is altijd dan, beter als 2 vakanties van 1 week.
1: Dan is het voor mij gewoon 1 bestemming voor 2 weken.
0: Ik zou persoonlijk, denk ik, het veel leuk vinden om 2 bestemmingen in 2 weken gehad te hebben. Want dan kom je ook, zeg maar, op nieuwe plekken. Kijk, dan gaat het er wel om dat je echt in een week lang op avontuur gaat, daarin gaat. En dan de volgende week dat je dat weer doet. Ja, het liefste ga ik gewoon iedere maand naar een ander land. En dan een maand daar wonen en daar leren en daar groeien.
1: Een soort van uitgebreid backpacken.
0: Ja, ik wil sowieso nog echt wel een keer een tour gaan maken door Europa heen. Om alle landen een keer af te gaan. Gewoon lekker met de auto rondje rijden.
1: Ja.
0: Maar ik weet nog niet met wie ik dat wil doen. Ik wil dat wel heel graag een keer gaan
1: Misschien
0: doen.
1: Misschien moet je Pietje meenemen.
0: Ja, ik denk dat ik hem zo toch even ga vragen. Maar dan moet ik toch eerst een andere auto. Want deze Opel Corsa, die gaat het niet meer overleven.
1: Nee.
0: Die haalt dat niet. Nee. Eens even kijken. Op vakantie mag je onbeperkt geld uitgeven.
1: Nee, ik vind dat je daar een bepaald limiet voor moet hebben.
0: Ik vind persoonlijk, je hebt je pinpas bij en je hebt je cashgeld bij. Jouw cashgeld, dat geef je uit als je een winkeltje binnenloopt en dat wil ik kopen. Ja, hier heb je cash. Jouw pinpas is puur en alleen voor eten, drinken en noodzakelijke dingen als een busrit en et cetera.
1: Ja, mee eens.
0: Op zijn zo zou ik het doen. Ik zou gewoon cash mee.
1: Zo had ik het ook gedaan deze vakantie.
0: Ja, weet je, hoeveel geld geef je per dag uit? Weet je, er zijn altijd dingen
1: ligt
0: die...
1: Het ligt ook aan de prijzen en de winkels, hè?
0: Ja, het ligt aan het land. Als jij
1: ook.
0: Portugal is een heel goedkoop land.
1: Ja, maar als je in Zwitserland bijvoorbeeld gaat...
0: Dan moet je 1 miljoen euro meenemen, man.
1: Ja, dus ik denk dat zelfs nog niet...
0: Oh, dat is goedkoper als Nederland, dus...
1: Ja, maar het scheelt niet veel, hoor.
0: Nee, maar het is wel goedkoper.
1: Een paar centjes.
0: Ja, een paar centen zijn een paar centen. Nederland is veel duur.
1: Ja, dan heb je... Ja.
0: Een lange autorit hoort bij de vakantie.
1: Ja.
0: Nogmaals, ligt aan wat je gaat doen.
1: Ja, bijvoorbeeld gewoon ergens in Europa.
0: Nou ja, ik ga met het vliegtuig naar Portugal.
1: Ja, maar dat is geen... Dat is wel Europa, laat maar.
0: Ja, ik...
1: Maar dat is alsnog een afstand, hoor.
0: Ja, het is een...
1: Ook al rijden met de auto.
0: Ik zit daar 2 uurtjes in het vliegtuig. Het ligt er heel erg aan wat je gaat doen, weet je. Ik ga naar Portugal en ik wil gewoon de stad in en ik wil daar een beetje gaan ontdekken.
1: Ja.
0: Maar als ik 3 weken naar Porto zou zijn geweest, dan zou ik of met de auto er naartoe... Nou ja, niet met mijn Opel Corsa. Maar dan zou ik daar wel een auto huren.
1: Ja.
0: Weet je, dat ik daar wat plekken kan gaan bezoeken, ook buiten Porto. Maar dan zou ik ook eerder ervoor kiezen om een appartement buiten Porto te nemen, want dan ben je ook veel goedkoper uit.
1: Ja.
0: Je moet lokale gerechten proberen als je in het buitenland bent.
1: Ja.
0: Ja. Je kan het niet maken om het niet te doen. Dat is wat ik bedoel met cultuursnuiven.
1: Ja.
0: Ga maar gewoon leren wat de cultuur daar te brengen heeft en wat ze daar, daar eten, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Een vakantie met vrienden is leuker dan een vakantie met familie.
1: Nee, familie is belangrijker.
0: Maar in mijn ogen is een vakantie met vrienden wel leuker.
1: Ja, maar ik bedoel van... Ja, dat is het. Ik vind familie, want familie is iets langer bij je. En vrienden, die kunnen soms streken hebben.
0: Familie is zeker belangrijker en met familie heb je altijd betere herinneringen. Alleen, ik zou hem persoonlijk op vrienden zetten voor het plezier maken. Als ik een weekje op vakantie ga, ga ik dan met mijn ouders of ga ik dan met mijn vrienden? Ja, ik zou dan met mijn vrienden gaan. Dat ben ik.
1: Ik had net gehoord dat het hier gaat sluiten.
0: Ja, maar we hebben tot 6 uur.
1: Ja, maar ik bedoel van, daar gaat het alarm weer af.
0: Nee, ze zouden tot 6 uur hier wachten. Dat komt wel goed. Ik hou het in de gaten, vriend.
1: Oké.
0: Je hoeft niet ver te reizen voor een goede vakantie.
1: Nee.
0: Klopt. Een vakantie kan eigenlijk niet lang genoeg duren.
1: Jawel.
0: Jawel. En je moet minimaal 1 keer verdwalen op vakantie.
1: Ja, moet. Het zou wel leuk zijn. Ja, leuk. Het past erbij. Mm-hmm. Maar ik zou het niet vrijwillig doen.
0: Nee, zeker. Ja, als je vrijwillig verdwaalt, dan ben je niet echt verdwaald.
1: Nee, maar ik bedoel van...
0: Ja, ik weet wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Het zou leuk zijn. Het is even een paniekmomentje.
1: Ja.
0: Dan gaan we het laatste liedje luisteren. All the Right Moves van One Republic. En daarna gaat hij door op de non-stop radio.
1: Fijne avond.
0: Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren naar deze uitzending van het Jongerenplein. Dat was een beetje van hop naar her even allemaal snel. Alleen we hebben er toch wel moois van kunnen maken.
1: Ja.
0: Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.
1: En fijne
0: tot
1: avond.
0: De volgende week maar weer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierlooseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 's middags tot 21:00 's avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
5: Oh, zit dat zo?
6: Oh, zit dat zo?
7: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

weer terug in de tijd met Earth and Fire en Love is an Ocean. Je hoort hem in de lange versie van bijna 6,5 minuut. Welkom bij Zindi, mijn naam is Bernard Tilman en ik draag klaar voor jou oud en nieuw afwisselen van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw, waarbij 2001 natuurlijk een oude plaat zou moeten zijn, want wel heel lang geleden. Maar we doen net al wat nieuws dan, want dat is een beetje de verdeling die we gemaakt hebben in de muziek. Om even alle decennia wat mee te pakken en niet alleen uit de topperen vandaan. Dit is de tune van Valentine, komt van de CD Alliance Theme uit 2018. En hier hebben we Jimmy Cliff en ja, hij vindt zonneschijn in de muziek uit 1984.

Jimmy Cliff en The Sunshine in the Music. In de top 40 van 1984 stond die. Muziek van Bon Kitty in 2026. Live at Rock and Roar Fest. Ja, ja. A Living on a Purr.

Het was eind jaren 60 een grote hit op het Eurovisie Songfestival. En vertolkt door Vicky Leandros destijds. Nog een hele jonge meid toen nog. Toen 17 jaar, zo 18 jaar was ze toen. En Jos de Roy deed het op zijn accordeon in 2009. 2012, nogmaals Jos de Roy. Dit keer het nummer Vrede. MUZIEK

Wordt het vrede, eindelijk vrede. Wordt het vrede, eindelijk vrede, die ellende van...

begrijpen dat zij potentiële doden zijn. Als de politici afspreken dat wapens maken niet meer mag, zal een betere tijd aanbreken, want dan wordt het toch eindelijk eens echt bevrijdingsdag. Wordt het

Jos de Rooij, afkomstig van de CD Te Veel Martelaren, worden wij vrede. Hij heeft een aantal conceptdingen gemaakt, waaronder Amsterdam-Noord, allemaal liedjes over Amsterdam-Noord en omgeving. Te Veel Martelaren is allemaal sociaal-maatschappelijk. En Altamira was geloof ik iets met allemaal Latijns-Amerikaanse muziekjes. Zo had hij allerlei dingen. Leuk, mooi artiest is dat, die Jos de Rooij uit Amsterdam-Noord. Muziek nu van Reincarnatus, we gaan luisteren naar Love's Calling.

Reïncarnates uit Limburg worden ze live met Love Calling. Vrij te schrijven deze week is Boy George met We Will Dance Again. Zindy.

Eurobeats in 1976 en You're the Reason Why. Dit is Miss Montreal in 2024 en Geef me het leven.

Geef me het leven, hoorde Miss Montreal in 2024. 1985, het is Gino Fanelli en Hurts to be in Love.

Hurts to be in love uit 1985. Black Cars was de cd waar je dit op terug kan vinden. Gino Vannelli, hij stond hiermee in de top 40. Dit is Fetty in 2024, zegt ze, Salavie.

0: Een vrolijke plaat van Fetty in 2024. C'est la vie. Duidelijk een zomerplaat, zoals het heet. En voor de volgende plaat, ik heb een hele lange tijd niet meer gedraaid. Zo'n klassieker is dat. Mooi verhaal. En ik ga even uitleggen hoe het in elkaar steekt. Want wij hebben in Nederland hebben radiostations hebben namen. Zoals Veronica is een hele bekende. 1FM Oorschot is ook bijvoorbeeld zo'n station. Glint Radio of Radio Mars in Versum. Zo zijn er allerlei namen voor radiostations die iets zeggen over waar ze vandaan komen. Free Music Radio, KL5, dat. Ik noem maar een paar. Maar goed, in Amerika is het anders. In Amerika werken ze met lettercodes. En dat begint altijd met een W, met een W. En dan komt er achteraan nog drie andere letters. En dat kunnen dan dat is soms een klein beetje te manipuleren. In ieder geval het station dat we zo meteen gaan draaien, dat is WOLD. En OLD, uiteraard, dan kun je daar op een gegeven moment old van maken. En ze draaien veel gouden ouders daar, WOLD. En de disjockey daar is Harry Chapin. En hij is daar bezig, actief op het WOLD. Hij beschrijft het leven van de disjockey, hoe het een klein beetje in het leven gaat. Hij heeft op een gegeven moment ook een vrouw gehad, is gescheiden. Is op een gegeven moment een rommeltje geworden. Raakt een klein beetje aan lagere wallen eigenlijk of zo. Het gaat niet goed met Harry Chapin in WOLD. Maar we gaan luisteren naar deze plaat uit 1976.
1: I have trouble getting my songs on the radio because they're too long. But this is a song that snuck on the charts for about 15 minutes.

voor de live versie van WOLD. Een prachtig mooi verhaal over een discjockey die een beetje aan lage wal geraakt en ook zijn relatie kwijt is geraakt door zijn DJ'ing. Ja, Harold Chapin was dat in 1976. Hij had mee van die mooie hits zoals Cats in the Cradle, ook zo'n klassieker. Nou, wat draaide ze nou precies op AM radio? Nou, ik heb een plaat die zo waanzinnig goed geproduceerd is voor middengolf radio, dat ik hem nu ga draaien. Maar op de FM klinkt hij ook goed. En ook via een stream is hij uitstekend te beluisteren. Het is REO Speedwagon. Maar op de middengolf klonk hij prachtig mooi. Keep on loving you!

En die plaat klonk echt fantastisch. Die was gewoon geproduceerd, specifiek voor Middenhof Radio. Zodat iedere beetje adult-oriënterend rockstation daar gigantisch mee kon scoren. En dat werd ook een grote hit inderdaad overal in de wereld. Muziek van Paul Da Vinci in 2024. We kennen hem uiteraard nog van de Rubettes, Sugar Baby Love. Dit is Radio Love Affair.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50PLUS. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen 12,5 miljard dollar voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor 10 miljard dollar verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur.
6: Oh, zit dat zo?
7: Oh, zit dat zo?
8: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Tramps in 1976 en That's Where the Happy People Go. Dat was toen in die tijd de disco. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik ben degene die de plaat voor je draait. Oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, de nieuwe uit de huidige eeuw. Een nieuw kan soms bedenkelijk oud zijn, want de plaat is uit 2005. Dat was toch eventjes geleden. De volgende plaat is eentje uit 1984. Dat is een mooie tijd terug. Het is Tracy Ullman en Helpless.

Tracy Ullman en Helpless. 1984. In 2024 bracht Melissa Smilda deze plaat uit, 1000 kussen. Het is weer een hele drukke dag, misschien wel een drukke avond voor Melissa in deze plaat.

1000 kussen heeft ze in de aanbieding. Melissa Smilda in 2024. En de man is daar ongetwijfeld bijzonder blij mee. Want hij heeft haar ter hulp gevraagd. En ja, dan is het natuurlijk wel handig als je op een gegeven moment nog 1000 kussen krijgt. Ook nog. Hou even dat getal 1000 erin. Doen we met de plaat 1962 van Bobby V. Dit is The Night. Heeft een 1000 ogen.

Bobby V and The Night Has a Thousand Eyes uit 1962. Muziek van Belinda Carlisle in 2025. Maar we blijven toch een klein beetje in spirit in het jaar 1969 met deze plaat, deze cover die ze gemaakt heeft op een waanzinnig goede manier. He's Get Together.

2025 cd van Belinda Carlisle is fantastisch geworden. Dit is een van de tracks die erop staat, Get Together. Muziek van Dan Fogelberg in 1995 samen met, heet die man ook alweer, Tim Weisberg. En ze deden een hele mooie cd tezamen, No Resemblance Whatsoever. En daarvan gaan we nu luisteren naar The Face of Love.

Tim Weisberg op de fluit en Dan Vogelberg gitaren en composities en zang. Super duo. Ze maakten 2 cd's. Allebei even mooi. En dan hoorden we zojuist de laatste. 1995, No Resemblance Whatsoever. The Face of Love. Uit 1974 komt deze plaat van Dan Vogelberg. Het is getiteld Morning Sky.

twee landen, eigenlijk twee volkeren. Zij kunnen niet goed met elkaar omgaan. De een zegt van, ik wil jou helemaal kwijt. Ik wil jou vernietigen. Ik wil van je af. Ik wil je verwijderen van deze wereld. En de ander zegt van, ik heb jou liever helemaal niet als buurman. Maar ik moet dat van de gemeenschap wel doen. Dus ja, dat is eventjes een probleem. Want zolang de een zegt van, we gaan je vernietigen. Dan zal de ander niet zeggen van, nou, dan ga ik jou op een gegeven moment wel een klein beetje de ruimte geven om wat te gaan doen. En dat conflict loopt nu al een tijdje zo. Maar goed, we gaan luisteren naar de treiterschijf. En die is voor Boy George. We will dance again. Ook in 2026. Zindy.

Omnia uit 2016 en de Freedom Song. En Steve, de zanger en gitarist en bandleider van Omnia, neemt nooit een blad voor zijn mond als het gaat om vrijheid van meningsuiting. En dat heeft hij ook volledig gedaan in dit nummer, waarin hij de marktwerking aanvalt, het kapitalisme, het vernietigen van de natuur. Kortom, al die zaken die eigenlijk niet goed zijn voor de samenleving en voor de aarde, dat benoemt hij in dit liedje, de Freedom Song. En zijn antwoord is van laten we met z'n allen gaan zingen en dansen. En vooral goed de boodschap in ons opnemen waar het om gaat, de Freedom Song. En met name bij festivals wil je nog eens ietsje dat uitgebreid overbrengen, die boodschap. Waardoor op een gegeven moment Steve eigenlijk een soort moment van, nou ja, prediker is geworden, min of meer. In ieder geval, hij is heel goed in toespraken. En Elko viel dat op. En Elko zegt, ik ga er een liedje van maken. Hij maakt een abade voor Steve Sick van Omnia. En het heet Steve.

0: Elko de Minstreel hoorden wij. En we hoorden het nummer Steve.
1: Thank you so much.
0: En heel veel mensen dachten eerst dat het ging over Steve Irwin. Want ook, omdat het over natuur ging en uit de Bush kwam. Maar goed, dat ging dus allemaal over Steve Sick van Omnia. En ja, een plaat die als een aubade mag worden gezien. Muziek nu van Status Quo. En ze houden van rock and roll. En als ze nou rock'n'roll willen horen, dan luisteren ze naar Radio Caroline. Daar staat de radio op. Op de liefdevakantie tegenwoordig. Iets ergens in de 600 kilohertz of zo.

Voor de status quo in 1985. En de rock and roll. En natuurlijk luisterde iedereen toen destijds naar Radio Caroline. Straks een Radio Caroline classic uit 1976. Maar eerst nu Tamara Tol. En Het leven is mooi.

Ja, Tamara Tol zong Het leven is mooi in 2020. En ook zelfs in 2020, dat het eigenlijk een rotjaar was met een hoop corona ellende en zo. Toch wel een, maar goed, ze houdt er de moed in ieder geval in. 1976, een lekkere, relaxte plaat van Andy Fairweather Lowen. Echte Radio Caroline Classic. Het is Wide-Eyed and Legless.

Heerlijke, relaxte plaat van Andy Fairweather Low. En hoorde White Eyed en Legless. 1976 was dat. Nou hadden we het net al over een Caroline Classic. Dat is een beetje misschien... Er zijn meer van die radiozenders uit verleden die specifieke classics hadden. Zoals bijvoorbeeld Radio Noordzee Internationaal. Die had een aantal verschillende artiesten die alleen maar daar te horen waren. En nergens anders. Had er iets te maken met... uitgeverijen en dan zo. Maar in ieder geval, ze, en natuurlijk reclame en plugging. Maar het was wel heel erg apart. En er zaten hele bijzondere plaatjes bij. Zoals deze van Old Shatterhand.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 7:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld, omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur. De meer muzieknacht.
5: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratis programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Juliana Weg Zuid 1 in Best en wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm. Vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus... de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken... bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer... die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen... in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes... uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij kunstmakerdij Metsmakers... Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambacht en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur de meer muziek na.

SNP. Radio voor Sol en Breugel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Ochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de Loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.